De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre

heette Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is

Ein zwei in eins. Worden twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in Mars Sobriety, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Dutch Jolding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christel.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

0: Muchas gracias.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

We gaan terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai het plaatje van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien ze een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Jill moet er bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou nog een keertje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

movement. Leah Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

0: pittige dame hoor. Paula Abdul. En straight up gaan ze rechtop zitten denken. Ja. Oh. Ik zat altijd met zo'n kromme rug, weet je wel. En dan zei de leraar, ga ze rechtop zitten, jongen. Oh jee. Ja, die waren streng voor me hoor. Maar dat is lang geleden. Deze ook trouwens uit 1988. Dek de radio. Met Bluff Verder.
1: Blijf niet langer binnen.
0: Doe het dan.
1: Je moet weer beginnen.
0: Zo is dat.

0: harmonie.
1: Goed bedoelde raad van Dekker. Ik heb veel met trouwerijen te maken gehad als fotograaf. Maar maak nooit een grapje in het stadhuis door nee te zeggen of zo in plaats van ja. Kijk mij eens even. Dan kan je vertrekken, wist je dat? Ja, dan kom je niet meer aan de beurt die dag. En dan moet je het weer opnieuw aanvragen. Nee, daar zit niemand op te wachten. Dit was leuk, hè? Gilbert O'Sullivan en Matrimony uit 1972. Zo, hé. Papik. Met Stevi Gamboni uit Italië. En Anke, un uomo. Ik heb het opgezocht, hoor. Dat betekent zelfs een man. Puntje, puntje, puntje, puntje. Nou, vul dat zelf maar in.

hoogste in de tijd, in 1974. Gloria Gaynor en een heus groot orkest en Never Can Say Goodbye. Ik had nooit gedag zeggen, nou ik wel hoor. Ik zeg gewoon gedag, maar het is nog niet zover. Snelle en Ronnie Flex zijn hier. Wat die nou in de schuur doen, ik heb geen idee. Ze gaan het nu vertellen.

album uit. Snelle en Ronnie Flex en liedjes schrijven in de schuur. Jawel. En een drankje erbij nuttigen. Ja, ik ken dat wel. Maar pinda's erbij. Nou, dan komt het wel weer goed hoor.

Jojo uit 1974 van Gino Vannelli. En we hebben Veldhuis en Kemper klaarstaan. Ja, met Wat doe ik hier? Dat vragen ze zich echt af. Daarmee gaan we op weg naar het half uur. En dan zijn we zo weer bij je terug. Echt waar hoor. Tot zo.

0: mooi liedje, hè? Van Veldhuis en Kemper. En wat doe ik hier? Dat is al een nummer uit 2014, zie ik, hè? Nou, ga maar naar huis. Misschien komt het nog goed. Deze drie, dadelijk na het half uur. Zeg het maar, Wiebe.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

Wat hè? Becky Bell. Stepping out tonight. Dat fluitje vind ik zo mooi. Ik zou dat fluitje wel eens willen bedienen in zo'n platenstudio. Wat heb je gedaan, Dekker? Nou, ik heb het fluitje bediend. Fluitje van een cent. Dat doe je gewoon zo. Dat is mooi. Nou, ze gaan gewoon door, hoor. Kom op maar. Zo zeg. Oké. Okay. Nou, toch drie achter elkaar? Jawel. Kamers van mijn hart. 3-1. Oeh. En daarna Coldplay met Feels Like I'm Filling Your Love. Wow.

magistrale muziek, mag ik wel zeggen, van Coldplay. Feels Like I'm Falling In Love. Uit 2024 is die. En we gaan nog verder terug in de tijd. We gaan namelijk naar de jaren 70 toe. Cher, ken je die naam nog? Van Sonny en Cher. Ik heb ze ooit eens op Schiphol mogen fotograferen. En toen gingen ze bliksemsnel in een auto ervandoor naar het Hilton Hotel in Amsterdam. En daar heb ik ze ook nog op de kiek gezet. Heb je die foto's nog, Dekker? Jazeker.

Dit liedje, hè? Van Shanice. I love your smile. Dekker Radio heeft Jascha klaarstaan met Help. Nou, dan ga ik even helpen. Nee hoor, dat komt zo meteen. Eerst nog eventjes deze van Eva de Rover. Jawel. Laat me je lied zijn.

Eva de Rover, wat een leuke zangeres toch. Laat me je lied zijn. Even kijken, Jascha is er ook nog. Die staat al een hele tijd te wachten. En die zegt help. Nou, dan help ik even.

0: Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
2: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: ook alweer 5 jaar oud, dit nummer van Ed Sheeran. Overpass Graffiti.
1: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.
0: Dankjewel, Wiebe. Chicago. Officieel de Chicago Transit Authority.

0: En weg waren ze. Doe maar. Pa, uit 1983, wat lang geleden alweer, hè? Het klinkt als gisteren, maar het was eergisteren. Dekker Radio met de Tipsy Girls. En een nummer van eergisteren. Maar dan in een nieuw jasje. Wannabe anno nu. Oorspronkelijk natuurlijk van de Spice Girls. Maar deze dames, die noemen zich de Tipsy Girls.
1: Yeah!

Uit 1977 is deze van Angelo Branduardi. Wat een mooie naam hebben ze in Italië. La pulce d'acqua. Weet je wat dat betekent? Ik denk, ik ga het opzoeken ook. De waterflow. Ik voel me niet aangesproken in elk geval. Dat was wel leuke muziek, hè? Dekker Radio met Nederlandstalig en een spiksplinter mooie.

Color Me Bad. Met dubbel D. All for Love bij Dekker Radio. Even op weg naar het half uur. En dan horen we ook nog deze drie van Wiebe Barkey. Maar eerst de Commodores. Easy.

0: Dank jullie wel, Commodores. We gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekkeraar.

Ik weet wat ik wil. Dat zong Udo Jürgens heel lang geleden in 1967. Ik weet wat ik wil. Dekker Radio deel 2. Ik weet ook wat ik wil. Naar het hele uur toe. Hier is Jason Mraz. En Meghan Trainor. I feel

0: Ja, ze kunnen er wel wat van in Amerika. Hè? Ja. Hurricane Highway. I'm cool with it. Echte country bij Dekker Radio. Heel af en toe kom ik wel eens in Florida. In de plaats Palm Coast. En daar is een radiostation, dat heet Kix FM. En een van de medewerkers, die heet Scott McKenzie. Echt waar hoor,
1: ja.
0: Dat is zijn echte naam. En daar ben ik een beetje bevriend mee geraakt. Een aardige man is dat. En die nam me eens mee naar het radiostation. En ze draaien de hele dag door dit soort muziek. Met van die jengelende gitaren. Lekker cool, hè? Nou, ik moet er niet aan denken dat dat mijn werk zou zijn. Maar goed. Dan maar liever Lisbeth List. Het gras zal altijd groener zijn, Dekker.

Ik hoor het je denken. Het was toch ook Ramses Shaffi op de achtergrond? Jazeker. Maar die wordt niet vermeld, dat is jammer. Maar ze zongen het perfect. Hey, even naar Engeland. Manfred Mann en zijn band. Blinded by the light. Verblind door het licht.

Verblind door het licht ging je door het leven. Nee hoor, Manfred Mann en zijn Earth Band. Wat een lange is dit, hè? Ik heb hem maar eventjes gekortwiekt, hoor. Toch? Want ik had Julia en Claire ook al klaargezet voor je.

0: Prince. Born to Die. Ja. Dat klinkt niet al te vrolijk, hè? Hij is overleden trouwens in april 2016. 21 april. Ik heb het even opgezocht. Ik wil dat altijd even weten, toch? Ik moet even voortmaken, want Dekker Radio zit er bijna op. Ik heb een lekkere lange als uitsmijter. En daarvoor moeten we in Brazilië zijn. Hoe vind je dat nou toch? Dat is een end weg. Het is Jorge.
1: Maravilla.
0: En hij is al begonnen. Een hele lange. Tot de volgende keer maar weer. Hier is Carolina.
1: Para todas as Carolinas.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Bond, Jan Berg.

0: Prachtige stemgeluid van Margriet Eshuis met haar Margriet Eshuis Band. Muziek uit 1982, Black Pearl, de titel van deze opname. Heerlijk om te horen zo aan het begin van het programma Bond. Wat daar luistert u naar en fijn dat u erbij bent.
1: Jan Berg maakt het Bond, het hele uur rond.
0: En zo is met ook de hedendaagse muziek van Cat's Eye. Dit is Animal.

0: muziek van Cat's Eye, dit was Animal.
1: Ouwe meuk!
0: En dan terug in de tijd, 1968, Otis Redding, Zitten onder dak of erbij.

0: 1968, de muziek van Otis Redden, Sitting on the Dock of a Bay.
1: Met Jan Berg maak je dont, altijd wat anders.
0: 2007, muziek van Dennis. Dit is Today.

0: Jazeker, de muziek van Dennis uit 2007. Dit was getiteld Today. En wat is het vandaag? Ja, muziek natuurlijk.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Martin Jensen, dit is Solidaire.

0: De muziek van Martin Jensen, solo, was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuws Duitsstalige muziek van Nicefield. Du bist Liebe, Licht und Leben. Duits-Spaanse muziek, hè, daar gaat het om.

0: Jazeker, de muziek van deze Laura Porcina, Incansibilité, de titel van de plaat, 1996 dat dit uitkwam. Lang geleden alweer, hier in de Bonte Muziekverzameling, het programma Bont, u luistert ernaar. En ik ben Jan Berg en ik zie op de klok dat wij heel langzaam richting het half uur moeten gaan.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 70.
0: Gaan we doen met muziek uit 1971, Big Mouth and Little Leaf, Willem Duin en Sjoutje Spijker als Smouten McNeil, How Do You Do?

Terug naar 1986 met deze muziek van The Pretenders. Don't Get Me Wrong, zangeres Chrissy Hynde in deze band. De country muziek kan 2026 viert hoogtij, hè? Dit is dus een voorbeeld van Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You.

0: Heerlijke muziek, Alan Langley en Morgan Wallen. I can't love you anymore. Geen nachtse muziek hier zo. We gaan terug in de tijd nu.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1965, The Fabulous Four, The Beatles. Run for your life.

Ja, toch leuk om deze gauw nog eens een keer terug te horen in het programma 1965. De Beatles, de Fabulous Four, dat is ook wel genoemd, hè. John, Paul, George en Ringo. Run for your life.

0: Muziek van Leef uit 2001, dit was Overcome.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk hier van Harjan. In de reggae sfeer met Island Breeze.

0: Horan en zijn nieuwe plaat, een nummer dat het heel stil was, The Island Breeze. En u voelde het warme windje zo over uw nek waaien.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, zeker. Emily Sandé uit 2012 trouwens, Next to Me.

En Marie Sande uit 2012, dat was Next to Me. En zoals het ook hoort, Next to Me bracht ons aan het einde van het programma Bontinfo vandaag. Jazeker, we zitten er weer doorheen. Hoop dat u met plezier geluisterd heeft naar het programma. Daar doen we het in ieder geval wel voor. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ja, zo voor het overige ga ik u zo langzamerhand een hele fijne dag verder nog toe wensen met alle leuke activiteiten die daarbij horen. Reageren, janberg.radio@gmail.com. En ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. The Sweet uit 1976, The Lies in Your Eyes. Daar nog een nieuw werkje van Simon Casey, My Angel Walks Beside Me. Bedankt, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings.
1: Muziek van de Nits had het jaar 1987 open in het programma Bond voor vandaag. Dit was In the Dutch Mountains. 1987 kwam het vandaan. En fijn dat u weer bij bent. Jan Berg is de naam. Ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek van Ariana Grande. Dit is Brittle.

0: En dat was dan de plaat van Ariana Grande, de muziek anno 2026. Dit was Petal. Tijd om eens even lekker terug te gaan in de tijd. Eens even kijken, waar gaan we naar doen? 1963, wij noemen het altijd...
1: Oude meuk!
0: Bobby V. Dit is Charms.

0: Jazeker, de oude meuk uit 1963. Bobby V. Charms, de titel van dat plaatje, is heel lang geleden. Ja, inderdaad, meer dan 60 jaar.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Op een moment uit 2009 met Madonna. Dit is Celebration.

0: Het feestje van Madonna uit 2009. Celebration, dat was de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Na 2018 met Selena Gomez. Back to you too.

0: De muziek van Selena Gomez, Back to You Too, de titel van de plaat. En kwam uit 2018 alweer, ja, Time Flies When You're Having Fun.
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nieuw werk hebben we ook voor u. Wat dacht u van deze? We gaan muziek draaien van David Harrell. Dit is het lied van Caroline.

0: Je hoort ook de spiksplinter nieuwe muziek hier voorbij komen hier in het programma Bond. Het was David Harrell en een nummer wat was getiteld Carolyn, maar dat had u natuurlijk al lang begrepen.
1: Met Jan Berg maak je Bond. Altijd wat anders.
0: En in de bonte muziekverzameling gaan we naar de jaren 90 van de vorige eeuw, het jaar 1992. Grant and Forsyth, ook maakten ze toen al country in Nederland. Turning over new leaves.

0: 1992, de muziek van Granton Forsyth, Turning Over New Leaves. Ja, het was ook nog eens een keer een setje. Ik weet in ieder geval wel dat de mannelijke helft van het duo inmiddels al niet meer in het land der levenden is.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Met deze van de Moody Blues. We gaan naar het jaar 1978. Het To Fall In Love.

Dan gingen we even terug naar het jaar 1982 met deze muziek van Kid Creole en de Coconut Stool Pigeon, de titel van het nummer. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan naar de muziek van vorig jaar. Sabrina Carpenter hebben we hier zo. Haar traantjes, de tears.

0: En dat waren ze de Tears, Sabrina Carpenter, een nummer wat in 2025 uitkwam. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar het jaar 1966. We luiden de bel. Dit is The Hurt met onder andere zanger Peter Frampton daarin. Dit is een nummer die titel From the Underworld.

0: En dan was het al muziek van The Hurt, terug naar het jaar 1966. Dit was From the Underworld. Lang geleden deze muziek in ieder geval, maar wel weer fijn om nog even te horen hier in het programma Bond. Jazeker.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2001 met deze muziek van Jessica Volker. Dit is Miracles.

0: slagergebied is dit de nieuwe single van Cassie, Unser Melodie.
1: Ja, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Dat is het ook. En uit 2012 met Sanne Hans, Miss Montreal, I'm Hunter.

Muziek van Sanne Hans, alias Miss Montreal uit 2012. I'm Hunter. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma. We zitten er weer op, een uurtje lang Bonte Pure Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg. Ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan er mag altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Het eind van het programma. Wij wensen u natuurlijk altijd een hele fijne dag nog met alle leuks wat nog voor de deur staat. En uiteraard vertel ik u nog wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1971. Petula Clark, een van die heldere Britse stemmen die vooral in de jaren 60 dikke hits vierde. Het nummer wat we gaan draaien is getiteld The Song of My Life. En daar nog een nieuw werkje van The Barker Band, All the People. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: And that's the deal, my dear.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met de Bloodhound Gang en die Bad Touch. Blijft toch een goede klassieker als je het mij vraagt. Zo'n beetje een swingplaat en dat gaan we doen deze donderdagochtend in de ochtendkroeg, maar nu ietsje rustiger met Patty Austin en James Ingram en Baby, Come to Me.

0: Ja, we gingen hier een beetje huppelen in de ochtendkroeg met Yves La Roque, met Rise Up. En we zijn allemaal opgestaan, we zijn beginnen rondhuppelen. De geburen stelden zich een beetje vragen. Maar kwamen eigenlijk tot de voorstelling, zoals Willy Sommers, dat het toch een beetje een mooi zicht was.
1: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten, staat nog steeds.

Het was een van de meest populaire artiesten uit de jaren 80. Deze Paul Young, Come Back and Stay, hebben we gedaan. We zijn teruggekomen, we zijn gebleven en we gaan altijd blijven. En de volgende hebben ooit een liedje gemaakt over België. Dan weet je, ik heb het over het goede doel, maar dit is ook eentje van hun. En ze hebben het over de vriendschap.

Wat er nou ook nog ging gezongen door Diana Ross, maar we opteerden toch even voor die originele. Uit de jaren 60 van Frankie Lemon en de Teenagers and Why Do Fools Fall in Love? Iets waar ik ook het antwoord over schuldig moet blijven, want ik zou er niet kunnen op antwoorden. Maar nu tijd voor de heren van Sing, toen ze nog een pakje jonger waren. And give us a future.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zongen daar de artiesten namelijk alles behalve de meisjes. Everything but a girl. En ze waren nog altijd in de missing periode. Dat was eentje regelrecht uit de jaren 90. Toen kon zo'n beetje alles van die platen. Tegenwoordig zou de Woke-commissie op je afkomen. En ja, geloof me vrij, die wil je niet tegenkomen. Maar we gaan een beetje mega romantische muziek gaan draaien hier in de ochtendclub op deze donderdag met People, Bryson en Roberta Flack. En tonight, baby, I celebrate my love for you. Tonight.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, we gaan ze nooit vergeten, Marva. Die rode rozen in de sneeuw, trouwens, die originele versie. En het is een prachtige, ja. En misschien kun je zeggen, ja, die ochtendkroeg varieert van muziek. En zo moet het toch zo'n beetje zijn. Vind ik toch. En wat dacht je van Alex Warren en Carrie Uhoma?

jaren 1995 was het belangen geen probleem om zulke platen uit te brengen. Als je het tegenwoordig doet, ze knallen je gewoon af. Ze zetten je tegen de muur, knallen je af en ze spreken niet meer over jou. Het was die Erotic. Trouwens een one-hit wonder met Hey Fred, come to bed. En waarschijnlijk is Fredje wel naar zijn bed gekomen, maar we gaan een jaartje later. Namelijk naar 96 en daar vinden we deze Faithless. Met die prachtige, heel prachtige Insomnia.

0: Ja, voor te slapen ben je een beetje laat, moest je dit nacht gedaan hebben, maar we moeten opstaan. En ik moet spijtig genoeg zeggen dat wij de deur gaan sluiten van de ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer voor een nieuwe aflevering voor de allerlaatste wedden van deze week. En vooral op je favoriete radio nog veel luisteren. Tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?

0: Elke morgen verse hits en heet nieuws.
1: Een magische prijs van Pierre.
0: Sorry. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Leuk. Met deze is het beginnen. Joni Mitchell hoorde je in Woodstock. Ze was een van de meest invloedrijkste singer-songwriters en dat van de laatste decennia. Ze zou optreden in eerste instantie op het Woodstock Festival, maar ze kwam echter vast te zitten in het verkeer. Nou, bij terugkeer naar haar hotel schreef ze, al kijkend naar de televisie en naar Woodstock, dit nummer. Dan komt die Crosby, Stills, Nash en Young namen het nummer op in hun repertoire en hadden er in 1970 een hele grote hit mee. Zo zie je maar. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer open om jou kennis te laten maken met die verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van muziek uit de jaren 50, 60 en sinds begin 70. Natuurlijk, de vaste ingrediënten zijn ook weer aanwezig. Onder andere de tragiek van de muziek, deze keer met Johnny Ace. En ook onze nederpopplaat. En dat is voor degenen die het niet kennen, is dat heel verrassend. Daarover straks meer. Eerst muziek van Tony Jackson en The Vibrations. En This Little Girl of Mine.

hoorde The Blinkers en The Dreams Second Hand. Het is gewoon een onbekende Engelse psychedelische groep. Het enige wat we hebben kunnen vinden is dat het nummer uit 1969 bestond. En daarvoor The Tornadoes en Popeye Twist. Geen betere taal dan instrumentaal, plegen wij wel eens te zeggen. Nou, The Tornadoes was een Britse muziekgroep die in 1961 werd opgericht door producer Joe Meek. De groep maakte louter instrumentale muziek en de originele bezetting was als volgt: Alan Caddy op gitaar, George Bellamy ook op gitaar, Roy Laverne op orgel, Heinz Bird al op basgitaar en Clem Clatten op drums. Het was in deze bezetting dat ze wereldwijd succes hadden in 1962 met het nummer Telstar. We begonnen dit trio met Tony Jackson en The Vibrations' This Little Girl of Mine. Nou, Tony Jackson was de leadzanger van de groep The Searchers toen hij de groep verliet, omdat hij de muziek die zij maakte te soft vond. Nou, ze toerden in Engeland samen met onder andere The Hollies en Marianne Faithfull. Ik heb het net al gezegd, zometeen onze nederpopplaat. En voor degenen die het nummer absoluut niet kennen, zal het een grote verrassing zijn als we zeggen wie het eigenlijk is. Daarover straks meer. We hebben nog muziek voor je van de Pedestrians. Dean Christie, maar ook deze van Shirley Ellis. Zo heet ze, ja. This Nitty Gritty. Zelfen.

Pedestrians hier in de Oldies Project met It's Too Late. Amerikaanse groep die razend populair waren in hun eigen staat Michigan. Nationaal was het echter niks voor hun weggelegd. Daarvoor Dean Christie, Heartbreaker, zanger die overigens nog steeds zingt. Hij woont in Zuid-Philadelphia. Nou, het nummer wat je hoorde was een top 10 hit in Chicago. En die stond onder contract bij Mercury Records. En we begonnen met Shirley Ellis en The Nitty Gritty. Amerikaanse soulzangeres die eerder lid was van de Metronomes. En het nummer wist in 1963 een achtste plaats te bereiken. En dat is in de Amerikaanse hitparade. Straks de tragiek van de muziek. Deze keer met Johnny Ace. Dat is een heel leuk nummer. Maar eerst deze van The Loved Ones. Surprise, surprise.

0: Soms vraag je je af, waar halen we ze vandaan? Nou, deze komt toevallig van een 4-cd-box. 50 jaar Nederpop, Rare and Obscure. Door onze Nederpopplaat van Ivo and the Furies. That is Classical Emotions. Nou, goed opletten hoor. Want lang voordat hij aan zijn succesvolle tv-carrière begon en een bekend presentator zou worden, zong Ivonie. Jawel, dat was hem in deze groep die door hem zelf opgericht was. In de groep zat ook onder andere Bart van de Post. Die later als producer betrokken was bij successen van onder andere Koos Albert en Gerard Joling. Het is het enige singeltje wat de groep ooit heeft opgenomen. En voor degene misschien die het niet helemaal tegen kan, misschien wel goed ook. Heel leuk, Ivo and the Furies, Evil Media. En daarvoor hoorde Dorothy Collins, Where Have You Been, Billy Boy. Canadese en Amerikaanse zangeres, actrice. Ze werd geboren in als Marjorie Chandler. Nou, echt succes had ze niet met zingen. We begonnen het interview met Love on Surprise, Surprise, afkomstig uit Tennessee. Verder weinig van bekend, dus mocht jij daar wat meer van weten, je mag ons deelgenoot daarvan uitmaken.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: De Amerikaanse rhythm and blueszanger Johnny Ace, geboren als John Marshall Alexander, was in 1954 een zeer succesvolle liedjeszanger met veel succes. Hij was talentvol en stond aan het begin van een grote carrière. Helaas, zijn naam staat onlosmakelijk in verband met de tragiek van de muziek van seks, drugs en rock'n'roll. In datzelfde jaar had het succes ook zijn schaduwkanten. Ace was door het succes enigszins arrogant en flamboyant geworden. Drank en vrouwen speelden inmiddels een grote rol in zijn bestaan als populaire zanger en daarbij ook de nodige conflicten. In 1954 speelde Ace een thuiswedstrijd in Houston, waar hij tijdens de kerstvakantie optrad samen met een andere R&B-grootheid, Big Mama Thornton. Tijdens een van de shows op kerstavond in het volgepakte City Auditorium zongen zij gezamenlijk het duet Yes Baby, waarna een korte pauze volgde en de sterren voor een korte intermissie zich backstage terugtrokken. In die paar minuten in de kleedkamer ging het mis. Johnny Ace en het gezelschap van een vriendin en een fles whisky zetten bij wijze van grap zijn revolver, waar hij graag mee pronkte, op het hoofd van zijn vriendin Olivia en haalde de trekker over. Andere aanwezigen reageerden hilarisch en moedigden Ace aan om het pistool ook op diens eigen hoofd te zetten. Met veel bravoure en om te imponeren en wetende dat het wapen slechts geladen was met één kogel, speelde Ace dit spelletje Russisch roulette. Hij haalde de trekker over en er volgde een luide knal. Ace had zichzelf door het hoofd geschoten. De plotselinge dood werd door diens platenmaatschappij aangegrepen voor het nodige sentiment. In 1955 werd de single Pledging My Love uitgebracht, een knapper rhythm and blues ballad die door de dood qua tekst een andere lading kreeg. Johnny Ace werd slechts 25 jaar. In de tragiek van de muziek, inderdaad, Johnny Ace en Pledging My Love.

Brian Hyland. Jawel, een onbekend nummer van deze meneer. On the East Side, Amerikaanse zanger die in de jaren 60 internationale hits had met Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Natuurlijk ook die andere Sealed with a Kiss. Nou, nadat zijn status van tiener-idool minder werd, nam hij zijn latere carrière materiaal op met invloeden van de country muziek. En daarvoor hoorde je Johnny Olin, When My Dreamboat Comes Home. Amerikaanse zanger die begin jaren 50 zijn carrière begon. En in 1954 kreeg hij zijn eigen band. En in 1955 nam hij zijn eerste single op. We begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Oh, een zwijmenplaat van de hond, meer dan 100%. Johnny Pledge en Pledging My Love. Je weet de suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesprojects.nl. Straks nog muziek van The Seekers, Alan Dean en ook nog de Soul Sisters. Maar eerst deze van Connie Francis, Lipstick on Your Collar.

The Seekers, een wat meer bekend nummer eigenlijk in dit programma. Georgie Girl, de groep werd opgericht in Melbourne, Australië in 1963. Het was overigens de allereerste Australische popgroep die hoge noteringen en verkopen had in Engeland en Amerika. In 1964 bleven zij steken in Engeland en daar werden ze ontdekt door songwriter-producer Tom Springfield. En dat was inderdaad de broer van Dusty Springfield. En daarvoor hoorde hij Alan Dean en His Problems This Time It Takes. En daarvoor hoorden we de Soul Sisters, I Can't Stand It. Duo dat bestond uit Tricia Cleveland en Anne Gissendener. De meiden, die werden een van de snelst succesvolle duo's. En een optreden op televisie bij Steve Allen in Amerika zorgde voor een nationale doorbraak. We begonnen met Connie Francis, Lipstick on Your Collar. Ze werd geboren als Concetta Rosemaria Francone, dochter van een Italiaanse immigrantengeslacht. Het nummer wat je hoorde was een van haar grotere hits. Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval elke week maar weer. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Ik heb er nog eentje voor je van The Quest, Scream Loud. Graag tot de

1926 met de Jacksons en Blame It on the Boogie als aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen, welkom bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Queen, de wereld van de glitter en glamour, Shakira, Living in a Box, ABBA, Samba. En we trappen af in 1993 met de frontman van The Rolling Stones, Mick Jagger en Don't Tear Me Up.

0: Afkomstig van het laatste album van Queen, Made in Heaven, horen we Heaven for Everyone uit 1995. En daarmee is het tijd geworden voor...
1: De wereld van de glitter en glamour, met het show on you.
2: De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Fenton maakte in zijn rijk gevulde carrière indruk met de filmmuziek voor classics als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King. En gevierde natuur documentaires zoals Planet Earth. De meervoudig Emmy-winnaar, die in de loop der jaren ook 5 Oscar-nominaties en 2 Grammy-nominaties op zijn naam schreef, laat een echtgenote kinderen en kleinkinderen achter. De precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Shakira heeft met de single Die Die, haar samenwerking met Burna Boy, opnieuw een historisch record neergezet in de Nederlandse top 40. Met 15 weken op de eerste plaats staat haar teller als songwriter inmiddels op 30 weken op nummer 1. Waar de Colombiaanse zangeres al het record in handen had, als zangeres 1 vrouwelijke producer, met de meeste weken aan de leiding 33 weken, pakt ze nu ook de titel van langst genoteerde vrouwelijke songwriter. Daarmee herovert ze een record dat eerder in handen was van onder anderen Anita Dodd, Madonna, Adele en Lady Gaga.

1989 hoorden we Living in the Blocks met Blow the House Down. Op deze derde moet je bij zijn. Donderdag 8 oktober 2026 bij de Ochtend Show. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hitlijst. Maar eerst de klassieker uit 77. ABBA met Knowing Me, Knowing You.

0: 10 weken genoteerd in de top 40 en stationair blijven staan op de nummer 10 positie. Samba met My Body Isn't Ready. Wij zijn zo terug met 1999 van Prince, maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 8 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met een strakke noordwestenwind die frissere lucht aanvoert en buien met zich meebrengt. Gelukkig breekt de zon tussendoor ook geregeld door. Met maxima van hooguit 11 tot 15 graden is het aanmerkelijk koeler dan begin deze week. Aan zee kan de wind zelfs hard uithalen. Morgen brengt een grijze en kille dag met perioden van regen vanuit het westen. Met een stevige wind uit het westen tot zuidwesten en maxima rond de 14 tot 16 graden is het herfstbeeld compleet.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Het bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 8 oktober. Met onderweg Alexander O'Neill, Sam Cooke en rond kwart voor hebben we weer een track van The Police, onze artiest van de week. Met nu een klassieker op de radio. We gaan terug naar 1975 met Gloria Gaynor en Reach Out, I'll Be There.

It's gonna be kinda right tonight.

1987, fake van Alexander O'Neill hier bij jouw muzikale begeleiding op deze donderdagochtend. Waar we zo meteen weer een track hebben klaarstaan van The Police, onze artiest van de week. Gaan we nu naar 86 met Sam Cooke en Wonderful World.

0: Artiest van de Week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse band die in de jaren 70 en 80 punk, reggae en pop uniek wist te combineren tot wereldwijde stadionhits, The Police.

Message in a Bottle uit 1979. Met de herkenbare gitaarriff van Andy Summers vertelt dit nummer van het album Regatta de Blanc het verhaal van een schipbreukeling die hoopt op een reactie, om er vervolgens achter te komen dat miljoenen mensen zich net zo alleen voelen als hij. De single werd een enorme hit in ons land, bleef 10 weken in de lijst staan en behaalde een fantastische 2e positie.

zijn bij alle echte disco-klassieker uit 1979 van Anita Ward. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Op deze dag moet je bij zijn, donderdag 7 oktober. Ik laat je dit uur achter in 1977 met deze klassieker van Smokey. Hier is Layback in the Arms of

Double in Toy bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow. Deze duimetje bij zijn donderdag 8 oktober 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met in het vooruitzicht Madonna, de wereld van de glitter en glamour, Taylor Swift, Holly Johnson, Owen Smith en DJ Goja. Met nu uit 86 The Hall of the Moon. Hier zijn The Waterboys.

0: De omstreden hit vanwege schotslastering, maar dat bracht daar alleen maar windeieren. Madonna, Like a Prayer uit 1989. En daarmee zijn we toegekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour, met het show on you.
2: Tatjana Simic kan haar panterpak voorlopig in de kast laten hangen. Hoewel de 62-jarige actrice eerder nog hoopte op een vervolg van Kees Vlodder, krijgt de spin-off op Videoland geen tweede seizoen. Simic kijkt desondanks met veel plezier terug op de opnames, waarin ze niet alleen haar comeback maakte, maar ook een waardevolle vriendschap opbouwde met producent Jeroen Koopman en haar man Lex van Hessen. Hoewel ook regisseur Jon Karthaus baalt van het besluit, blijft Tatjana optimistisch en grapt ze dat een vervolg over 30 jaar als Oma Kees wellicht alsnog tot de mogelijkheden behoort. Noah Kahan is de eerste aangekondigde artiest voor de soundtrack van The Hunger Games. Sunrise on the Reaping, de vijfde film in de populaire reeks die in november verschijnt. Kahan, die begin 2024 wekenlang de hitlijsten aanvoerde met Stick Season, nam speciaal voor het filmproject het nummer Draw You Out op. Het melancholische nummer sluit aan bij de stijl van zijn succesvolle album The Great Divide en vormt de muzikale omlijsting van zijn komende wereldtournee, waarmee hij in december ook de Ziggo Dome aandoet.

Ja, maar dan kijk je in de hitlijst van 1989 samen met Holly Johnson met Americanos. Met zometeen weer een notering uit de top 40 van dit moment uit de top 15 van die lijst. We gaan kijken naar het weeroverzicht en in het vooruitzicht DJ Bobo, Steve Winwood en The Cure. Met nu uit hetzelfde jaar Aerosmith. Hier is Ragdoll.

0: Een superstub notering uit de lijst in de derde week notering. Doorgestegen van 16 naar 9. DJ Goya met Mi Chico. Wij zijn zo terug met DJ Bobo en Somebody's Dance With Me. Maar het is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 8 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met een strakke noordwestenwind die frissere lucht aanvoert en buien met zich meebrengt. Gelukkig breekt de zon tussendoor ook geregeld door. Met maxima van hooguit 11 tot 15 graden is het aanmerkelijk koeler dan begin deze week. Aan zee kan de wind zelfs hard uithalen. Morgen brengt een grijze en kille dag met periode van regen vanuit het westen. Met een stevige wind uit het westen tot zuidwesten en maxima rond de 14 tot 16 graden is het herfstbeeld compleet.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Somebody's Dance With Me van DJ Bobo uit 1993 bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag op jouw radio. Met onderweg muziek van The Cure, Brian Ferry. Rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Bruno Mars, Suzanne Vega en Toto staan voor je klaar. Met nu uit 81, While You See A Chance, hier is Steve Winwood.

Why Can't I Be You van The Cure uit 1987 hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en het werk gaan met de grootste poppins aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. En dat doen we iedere werkdag 2 uur lang bij jou op de radio. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes gaan we nu verder met een klassieker. We gaan terug naar 1976 met Brian Ferry en Let's Stick Together. Now the

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 8 oktober 1948. Johnny Ramone, de legendarische gitarist en medeoprichter van de invloedrijke punkpioniers The Ramones, wordt geboren in New York. Zijn kenmerkende gitaarspel definieert het geluid van de vroege punkrock. 1988. De Ierse band U2 scoort hun allereerste nummer 1 hit in de Britse hitlijst met het nummer Desire. Het nummer is afkomstig van hun succesvolle album Rattle and Hum en domineert wekenlang de lijsten. 1985. Bruno Mars, een van de meest succesvolle popartiesten en producers van de moderne tijd, wordt geboren in Honolulu. Hij verovert later de wereldranglijsten met een reeks megahits.

Zelfde tijd, zelfde zender, met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter in 1979 met Hold the Line van Toto. Ik wens je nog een hele fijne donderdag en zeg tot morgen, tot vrijdag.

0: week bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, inderdaad, we hebben er weer helemaal veel zin in. Zo moet je zeggen, een hele bijzonder goede donderdagmiddag. Het is alweer donderdag. We kunnen alweer een beetje uitkijken naar het weekend, hè? Inderdaad wel. We begonnen met de lekkere van Wham. En dit allemaal met hun Enjoy What You Do. De Wham Rap, als het ware. Ja, het leek wel een klein beetje op iets dat je kan opeten, hè? De Wham Rap. In ieder geval, we zijn er weer met de lunchbreak tot het einde van 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. En we doen dat natuurlijk iedere dag weer opnieuw van zondag tot en met vrijdag. En we gaan weer lekkere muziek draaien voor jou natuurlijk. Heb je een plaatje dat je wil horen? Wel, laat het ons weten. Je bent altijd van harte welkom natuurlijk hier op een van onze Facebookpagina's of Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Of via... ja, via WhatsApp en dergelijke meer. Goed, dit was Wham dus en de Wham Rap. Een hele bijzondere goede donderdagmiddag. Van harte welkom. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de lekkere muziek en de lekkere koffie en de koekjes die blijven staan zijn weer. Ja, ik zal weer eens een kilootje bij komen deze week, denk ik. Hier is Lynyrd Skynyrd. En dit allemaal met hun Sweet Home. Sweet Home Alabama.

Ik zou zeggen, laat die blauwe winterluchten maar afkomen. Hè. Ja, inderdaad wel, met een beetje zon en mag best wel een beetje kouder zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama deze donderdagmiddag hier op je radio. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation. Van harte welkom natuurlijk, hè, want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week, moest je het niet weten. En we doen dat wel heel graag voor jou natuurlijk, helemaal gratis en voor niets. Dus het kost je helemaal geen duit uit je portemonnee, zoals we zeggen. Hier is Diana Ross, Upside Down. Weet je nog wel, Michael Jackson met zijn Dirty Diana. Wel, dat ging over deze Diana. Ja, en Diana.

Ja, inderdaad, die heb ik helemaal goed. En straks ook nog onze vergetelijke hit natuurlijk. En ja, dan het heetste nieuws van toen. Wel, dat gaat over Paul Simon en Garfunkel. En het gaat een beetje om hoe lang zouden zij in de hitparades gestaan hebben, ja. Dus blijven luisteren als je het wel weten. Dat is straks om 12:30 natuurlijk hier in de lunchbreak. En dat was natuurlijk onze welbekende Frank Boeien. En dit allemaal met zijn Linda. Linda, ik wil alles voor je doen. Bijna alles, zou ik zeggen dan. Ja. Alles is een klein beetje veel, denk ik. Hè? Hier is Bruno Mars, een ex-HTP hier in de lunchbreak. En hier is hij met zijn On My Soul.

0: Ja, inderdaad, en we kennen ze natuurlijk ook van de hit van Vienna natuurlijk. Ik heb het er allemaal over Ultravox natuurlijk. En dit allemaal met hun Dancing with Tears in My Eyes. Ja, ik was zo eventjes aan het kijken op de hoes van het laatste. 1994 was het een hele grote hit natuurlijk. Dancing with Tears in My Eyes en dat allemaal hier van Ultravox.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Sophie Alice Baxter. En dit allemaal met haar Murder on the Dance Floor. Goedemiddag, smakelijk eten. Zo direct het geestige nieuws van toen. Ja, ja, de dame is er weer aan het zingen. Eigenlijk zouden we hem opnieuw moeten starten, maar ja, we doen het niet, we doen het niet.

onze onverhiddelijke hit voor vandaag hier in de lunchbreak. De Sophia Alice Baxter. Ja, de. En als je hem nog eens gehoord, moet je zeggen, ja, ik ken hem al van de lunchbreak. Niet meer vergeten, hè. Inderdaad niet. Hè. Ik heb nog een paar minuutjes te gaan hier in het deel nummer 1 van deze donderdagmiddag show op je radio. En ik heb er nog een plaatje meegenomen natuurlijk, hè, want anders moeten we weer instrumentaal gaan spelen. Doen we niet graag. We draaien veel liever muziek die, gezongen muziek, ja. Als het ware hier deze donderdag op je radio. Dat was dus Sophia Alice Baxter. En hier zijn de zusters met de schaar. Hier zijn de sisters. En het allemaal met hun I don't feel like dancing. Om de tijd een beetje op te vullen nog. Ja.

Zo inderdaad, iets over de tijd zijn we een half één geworden. Het lunchbreak breaking nieuws van toen. Van harte welkom. Als je pas zou afstemmen en als je aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk, want de lunchbreak is er nog tot 1 uur. Het gaat over Simon & Garfunkel vandaag. We gaan terug naar 1970 of 70. Simon & Garfunkel scoren in 1970 een nummer 1 hitalbum in Engeland met Bridge Over the Troubled Water. Het album stond meer dan 300 weken in de charts, waarvan 41 weken op nummer 1, dames en heren. Hier zijn Simon & Garfunkel en Bridge Over the Troubled Water.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

wel, dat heb je dikwijls zo van die platen. Waarvan je zegt, ja, hoe meer je hem hoort, hoe leuker je hem vindt. Wel, deze is zeker een hele leuke plaat al van de eerste dag dat ik hem hoorde. Ik heb het allemaal over onze hit-up natuurlijk. Bryan Adams nog tot en met morgen vrijdag. En dat allemaal met zijn Ballad of Terry Fox. Inderdaad wel. En het is tijd geworden voor deel 2 hier in de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio natuurlijk. En we gaan nog gezellig hun plaatjes draaien. Hier is Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody. Je bent hartelijk welkom natuurlijk hier in de lunchbreak. Smakelijk eten.

0: Flock Rainbows met een kleine rit van hun 1987 alweer natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, we kennen ze natuurlijk ook van The Gonna Walk My 500 Miles en dergelijke meer. The Proclaimers dus en A Letter From America. Moet geld gekost hebben, denk ik. Hè. Inderdaad, wel als je zo een Trumpje hebt in de familie. Ja, zal je maar overkomen. The Proclaimers en A Letter From America. Tijd geworden voor deze.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week, of onze artiesten van de week, wel, het is nog steeds Noordkaap. En hier zijn ze, wat is kunst?

zijn er alleen nog tot en met morgen onze artiesten van de week. Muziek van Noordkaap, ze komen uit België en net al met hun Wat is kunst? Ja, wie zal het zeggen inderdaad. Hè? Verder met de muziek hier op de radio, daarvoor zijn we gekomen. Hier is Florence and the Machine and the dog days are over. Denk het wel, hè? Ja, inderdaad wel. Het is volop herfst, dus de warmste dagen van het jaar, die zijn gelukkig voorbij. Ja. Voor zij die houden dan natuurlijk van de herfst en de winter. Hè?

0: Kijk er aan, Florence and the Machine en The Dog Days Are Over. Ja. En de lunchbreak voor vandaag, donderdag wel, die zit er ook helemaal op natuurlijk. En we hebben nog tijd voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Om de toetjesplaat van de dag te draaien, hier is Madonna. And my sins are my savers. Tot morgen, bedankt om te luisteren. En maak er nog een mooie donderdag van. Tot dan.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

nog wel eens op in het circuit. Deze fantastische uitvoering van Maywood. De Maywoodjes, Alice en Karen. Ooit de gelukkige zusjes, ja, ooit, inderdaad. Rio de Janeiro, begin jaren 80, vrienden. Och, en wat een tijd, hè. Ook het komende uur, lekker terug in die voltooid verleden tijd zoals je gewend bent. De platen voor de frustraten. Ze hangen tussen je oren. Dit is de Middle of the Road Show. Wow.

Die hele gewone 20-jarige jongen van toen. Michael Jackson van LP Off The Wall. Don't stop till you get enough. Wat een tijd. En waar is die tijd gebleven, lieve vrienden? Nou, gewoon hier op de radio in the middle of the roadshow. Het was in de jaren 80 een serie. Draaide en speelde zich af op Veronica TV. Heette Spijkerhoek, weet je nog? Mary Lou Versteeners speelde er mee. Maar blijkbaar kon ze ook nog een deuntje zingen. Hier is de zaal.

0: Dat actrices ook nog een lekker deuntje konden zingen in die tijd. Uit de serie Spijkerhoek, zo gezegd. Terug in de middle of the road show.
1: Van achter de
0: keuken. Toen Veronica TV nog Veronica TV was. Kun je tegenwoordig niet zoveel meer van vertellen, denk ik. Hè? Oh ja, de fijne. Benny Nijman. Waarom fluisteren?
1: Dit is de middle of the road show.
0: Is je naam?

Ze duurden niet langer dan een minuut of drie, zo in die periode, eind jaren 60, begin jaren 70. De plaatjes met de gaatjes, de vinyl, zoals ze toen hoorden, en nog steeds op de radio terug. Ja, lekker, Archies en Sugar Sugar. Een fijne van achter de keukengordijnen. Wat leuk dat hij nog eventjes fotografisch voorbij kwam. Benny Nijman, waarom fluister ik jouw naam nog? Dit is de Middelste Roadshow via Lange.

Zo ver weg en toch zo dichtbij. Is het lang geleden, is het lang geleden. Bijna symfonisch. Manfred Mann's Earth Band. En blinded by the lights. Huh? Ontsteken lichtje. Dan heb je weer terug naar oktober van 1987. Tot deze plaat vrijwel ergens heel hoog in de hitparade. Simon Climie en Rob Fisher. Loved.

Wat zorgt die productie? Toch elke dag weer voor van die heerlijke fotografische werkjes. Ja toch? De familie Timmerman. Nee, geen familie van Gren en de Mien hoor. De Carpenters. Wie lag er vroeger? Van mijn generatie, de middle of the road generatie, die met een klein transistorradietje onder de dekens stiekem te luisteren naar de radio en de nieuws iets toen. Oh mensen, liefst nog met zo'n klein oortelefoontje in, zodat vader en moeder helemaal niet in de raad hadden. Ja, dat spreekt nog steeds boekdelen. Gaat dus over vervlogen zomers, zeg maar. Je zou wel met z'n drieën in een klein eenpersoonstentje op elkaar hebben gelegen, zeg maar. Misschien was het wel Canyon, vertaald aan het

0: Heerlijke periode. Mag het maar het hele jaar wezen. Mag het hele jaar zomer zijn.
1: Mag dat?
0: Moet je wel even vertrekken hoor. Richting de Antillen denk ik. Want daar is het hele jaar. Hup, zieke idee. 30 graden. Hou wel van. Girls, crazy, lazy. Huppakee. Het was net King Cole in the middle of the roadshow. En dit is country. Het zijn

rondjes. En een mooi plaatje van Lisa Stansfield. All around the world. Zo. Hele weekend lekker feesten. Er lekker tegenaan. Met een beetje mazzel ben je op maandag thuis.

als vrouw. Een mannetje gaat even een weekendje weg. En misschien zo op maandag lekker weer thuis voor de buis. Met een potje bier of zo, hè? Nee. Yes, that's right, I'm calling. Ik zou wel willen, maar ik doe het niet. Je weet wat je thuis hebt, mensen. Zo is het, hoor. Tot zover de middag de Roadshow voor vandaag. Morgen opnieuw een aflevering. En voor de rest van de dag maakt het nog wel leuk.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, hij is je zeker ontgaan, maar ik heb hem wel gehoord. De fabriekshoorn. Dat betekent een uurtje even relaxen met de muziekfabriek. En ik verzeker je, ik heb weer een aantal leuke liedjes voor je samengesteld. En er zit vast iets voor je bij. Dus kortom, laat je lekker verrassen. En we beginnen met een lekkere zomerhit van een aantal jaren geleden. Hier is Stevie V en Dirty Cash.
3: De muziekfabriek.

Deze is werkelijk van heel lang geleden. Deze van de Richard Family uit de jaren 70 en The Best Disco in Town. Dat waren de eerste drie liedjes in de muziekfabriek. Daarvoor zat Cobra en Starship met featuring Sabi en You Make Me Feel. En we begonnen dit rijtje van drie met Stevie V en Dirty Cash. Nou ja, wie is de dag van de dag niet vies van? Hè? Laten we dat even voorop stellen. De muziekfabriek, wil je er meer over weten? Ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ga maar weer eens op het puntje van je stoel zitten, want het is er weer tijd voor de grote en de

0: kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt.
2: Nou, eens kijken waar die dit keer stopt. Ben benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
2: 1998.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: De grote hit is van Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Het nummer is een duet tussen Amerikaanse R&B-zangeressen en stond al die week op een eerste plaats. Net als een week eerder overigens. Het liedje werd geschreven door Brandy en Rodney Jerkins. Totaal 3 weken zou het nummer de eerste positie bezetten. Elders in Europa was het ook een grote hit. Zo behaalde het in de Verenigd Koninkrijk de nummer 2 positie. En in het thuisland stond het liedje 13 weken op nummer 1. In de Billboard Hot 100. En dan die kleine hit, die stond er al 14 weken in. Maar zakte van 32 naar 37e plaats. Het is die van Total Touch met I'll Say Goodbye. Total Touch was een Nederlandse band rond zangeres Treintje Oosterhuis en componist Tjeerd Oosterhuis, die eind jaren 90 een aantal hits scoorde. De muziekstijl was een mix van soul, R&B, funk, pop en dance uit zowel de jaren 80 als 90. Broer en zus Oosterhuis richtten de band eind jaren 80 op, toen ze beide nog tieners waren en toen al een muziekcarrière ambieerden. Hoewel de bezetting van Total Touch tot aan de doorbraak vaak veranderde, bleven Tjeerd en Treintje trouw aan de band. We gaan terug naar 25 juli, oftewel week 30 van het jaar 1998.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Niet spreken van een kleine hit, hè, van Total Touch. Het was ook een grote hit, laten we het even wel zijn. I'll Say Goodbye, daarvoor zat Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Het item, de grote en de kleine hit. Heb je die ook voor me in petto? Nou, laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. We beginnen met Lana Del Rey. Wat een mooi nummer. Hier is Video Games.

0: Lekker ongedwongen op de Franse Tour. Dit rijtje van drie gaan we straks voor je afmaken. Maar ik ga eerst eens even lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Nou, dankzij jou is het me wederom gelukt om er eentje te vinden. Het nummer I'm Alive is een popsong van de Amerikaanse groep Tommy James en de Sandals uit 1968.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 2011 werd de uitvoering van de Britse popzanger Don Farden, oorspronkelijk uit 1969, alsnog een hit. Dankzij het gebruik van dat nummer in een telecomcommercial. I'm Alive werd in 1968 geschreven door Tommy James en Peter Lucia Jr. De drummer van de Sandals die overleed in 1987. De groep was op dat moment al bekend van de hits Money Money, Crimson and Clover en Hanky Panky. I'm Alive verscheen als B-kant van de single Crystal Blue Persuasion, die in de zomer van 1969 de tweede plaats bereikte van de Billboard Hot 100. Ook verscheen het nummer op de LP Crimson and Clover. Alhoewel het nummer slechts een B-kantje was, werd het al snel opgepikt door andere artiesten. De Amerikaanse garage rockzanger Johnny Thunder maakte een rauwe versie van het nummer, die model zou staan voor latere covers. Het origineel van Tommy James en de Sandals was als een rustige ballad uitgevoerd. Thunder's versie werd een lokale hit in enkele Amerikaanse steden in 1969. Dat Tommy James en de Sandals naast I'm Alive andere grote hits hebben gemaakt, bewijzen ze met het nummer Hanky Panky. Laat ik wederom de jukebox knop eens voor je indrukken. En laten we gezamenlijk luisteren naar Tommy James en de Sandals.
1: Jukebox Classic.

Wederom uit onze jukebox. Deze van Tommy James en de Sondels uit een tijd van de vetkarven, de Liriekkies. En niet te vergeten die petticoats. Hanky Panky, laatste nummer nog een keer gedaan door Madonna. Dit is de muziekfabriek. Je hebt er nog eentje van me te goed. En dat is

0: Buco. Wanneer gaan we?
1: De Muziekfabriek.
0: En mocht je met vakantie willen gaan, heel veel plezier.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we Julien Clerc, This Melody en Lana Del Rey en Videogames. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Maar onder bloem.

0: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Oorspronkelijk heet hij William Michael Albert Broad. Hij is geboren in Middlesex.
2: Oude lullenplaat.
1: En wel op 30 november 1955. Beter is hij bekend onder zijn artiestennaam Billy Idol.
2: Oude lullenplaat.
1: Van origine is hij een Britse zanger, maar is nu vooral werkzaam in de Verenigde Staten. Hij was een van de medeoprichters van de Bromley Contingent, samen met Suchi en de Banshees. Zij volgden samen met een hele groep punkfans de Sex Pistols. Vanuit deze groep zijn meerdere bands gevormd. Denk maar eens aan Chelsea, Generation X en zojuist genoemd Suchi en de Banshees. Na Gen X, de opvolger van Generation X, ging Billy Idol zijn solo geluk zoeken in de Verenigde Staten. Zijn punkrock sloeg daar erg aan. Zo maakte hij met Steve Stevens vele albums. Een van zijn meest recente is Storytellers. Een DVD-CD met akoestische versies van onder andere zijn hits Cradle of Love, Sweet 16 en White Wedding. Na het niet goed ontvangen album Cyberpunk uit 1993 en een bijna fatale overdosis in 1994... komt er in 2005 na circa 12 jaar een nieuw album, The Devil's Playground, waarop echte Steve Stevens participeert. Zowel het album als zijn tour door Noord-Amerika en Europa worden bijzonder goed ontvangen. Idol doet in 2005 twee keer Nederland aan. Op 7 juni 2005 is Paradiso al zijn tweede concert op 7 december 2005 in de Heineken Music Hall uitverkocht. Momenteel woont en werkt hij nog steeds in de Verenigde Staten. We blikken terug op de gouden jaren 80, toen het volgende nummer hoog genoteerd stond in de toonaangevende hitlijsten. Luister naar Billy Idol. Hier is hij met Sweet 16.
2: Oude lullenplaat.

0: De oude lullenplaat. Heel lang niet gehoord, deze van Billy Idol en Sweet 16. Verder hadden we nog Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog 2 liedjes voor je in petto, waaronder die van Frankie, Goes to Hollywood, Relax. Gevolgd door een liedje uit de jaren 60 van de Beatles, Penny Lane. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Deze beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer goed en adios.
1: Nou, tot ziens.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Joan Jett en de Blackhearts. Ja, en dan nog eens een keer Crimson en Glover. En was het nou het origineel? Ik heb geen idee. Dat hoorde ik eigenlijk wel te weten als DJ. Ik dacht van, ja, je moet wandelen in een encyclopedie.

ja, 5 huizen, je kan ook zoiets natuurlijk gewoon opzoeken. Dat is waar, je kan het gewoon opzoeken. Maar ik heb dat dus niet gedaan. En dan mag je, laat ik gewoon even aan jou over als luisteraar. Ja, als je er zin in hebt. Marco Schuitenmaker, Loesoe. Oké, dat is een nieuwe single. Is de Peter Stryker en Ragtime Piano Joe. Een plaat uit de jaren 70. The man who made his name in the moving picture show was the man whose face was

0: Ravijn Lanay heet ze. En Reputation featuring Dominique Fieke. Pieter Stryker daar weer voor met die Ragtime Piano Joe.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: Moment. Ken je dat nog? Nou, daar is een beetje op gebaseerd dit. Het is een Russische Wendy Light en Groove is in the Heart. Een hele grote hit geweest in Nederland. Zeker te weten. En het leuke is, je hoort ook George Clinton nog even met de...
1: Magische muziekselectie. Ouwe, leuk.

De Rockets. Ja, dat is eigenlijk een beetje meer... toch wel 1983. Ik had niet verwacht. Ik dacht dat het ouder was. Ja, oké. Okay. Fox tot Uniform Charlie Kilo nu. Oké.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Straks dan lopen ze in dit gedeelte van Afternoon Delight, de Rollout Disco plaat. En dat is Tarman Brunson en de Smurf. Dat is ook wel iets aparts. De Smurf, dat is een instrumentaal disco nummer. Dat is wel heel erg dansbaar, laten we eerlijk wezen. Rag & Bone Man eerst met Skin.

0: Ten Snake en Tyra en Take Your Time, Do Is Right. Ook weer een oude disco club, hoor je. Het is ook weer in de remake. En Reggae Bell Man daar weer voor met Skin.
1: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
0: En nu in Afternoon Delight voor alle Jelles, Slimme Schemer en Tido.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurde Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je heid en men misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij man, ik ben er nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaai, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

de fan maar even stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog wel gemeenere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

0: Beste Jelle, sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wel wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het Tjeuken meer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoor ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met kavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die kavia, genaamd Siepje. Die jongen die heeft het wel gered. De kavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij.
1: Delen. De Rollator
2: Disco!
1: Discoplaat.

gebruikt met deze als talk-overbedje op een piratenstation waar ik destijds draaide. Ja. Een piratenstation bestaat niet meer. Dat is toch al lang afgelopen. Dat is destijds helemaal ingepakt en nooit meer teruggekomen. Nee. En een boete, daar kan een paard hik van. Annie nu, ik fluit allemaal.

0: Dit is de allerlaatste die ik voor je kan draaien in deze afternoon. Jade Lauren en GGZ, oftewel GGZ. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: The only bad bitch you know is your auntie. And that's because she done been to jail 3 times.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke het gaat worden deze keer, geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, wat jij allemaal maar wil. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1987 met... Level 42.
3: 80s Classic.

0: drie platen. En dan gaat hij praten. In Verstraten.
1: Ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

Fresh uit 1997 en Level 42 en Children Say. En die plaat kwam uit 1987. Korte informatie about deze groep. Children Say is een nummer van de Britse band Level 42 en het is het vijfde en laatste single van hun zevende studioalbum Running in the Family uit 1987. In december van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. De plaat bereikte de hitlijsten op de Britse eilanden en in de Nederlandse taalgebieden. In Nederland was de plaat op vrijdag 11 december 1987 Veronica Alarmschijf op Radio 3 en werd een top 3 10 hit in de destijds tweede hitlijsten in de nationale politieke popzender. Publieke popzender moet je zeggen, politieke popzenders heb je niet. Goed, we gaan alweer naar het volgende blokje van 3. Dit is Alan Parsons Project.

0: Antebellum en Just a Kiss. En dat was nog even lekker uit 2011. En Alan Parsons Project, daar begonnen we dit blokje van drie mee. Met de Don't Answer Me uit 1984. Was toen de tijd een hele grote hit. En zo heeft hij wel meer mooie platen gemaakt.
1: Tim.
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dan gaat het muntje. Eens even kijken. Wat drukken we in? De R van Richard. Richard 7. Richard 7 drukken we in. Willekeurig om te kijken wat er weer in zit. Er zit niet zo heel veel erin. Binnenkort dus even aanvullen. Wat horen we hier allemaal? Oh ja. Terug naar 1970. Mooie muziek maakten de jongens altijd. De formatie heet Creedence Clearwater Revival. Hit him, guys.

dit soort platen zijn altijd welkom in de show. The Cover Girls en Wishing on a Star. Nou, het hit uit de jaren 70, maar opnieuw uitgebracht in 1992. Daarvoor hadden ze Kick op fietsen, heette die platen in 1997 ook. En we hadden Creedence Clearwater Revival en Looking Out My Back Door. En die kwam uit 1970 alweer. Eens even kijken. Looking Out My Back Door, dat is een nummer opgenomen, wat ik al zei, door CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Het is geschreven, by the way, door de leadzanger, gitarist en songwriter John Fogerty. En het staat op een vijfde album, Cosmo Factory. Die kwam in 1970, nog voor de oudere luisteraars onder ons. Het was hun enige cashback top 100 nummer 1 hit in die tijd eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, meer informatie is er niet over, omdat het een leuk plaatje was op die LP toen destijds. We gaan naar het volgende blokje van 3. Als ik het nog goed weet, kwam de formatie uit Gouda daar die kant op, maar ik weet het niet helemaal zeker meer. Nederlandse formatie in ieder geval. 1981, dit is De Mo. MUZIEK

0: Een man met hele grote en hele vele muziekstijlen. Lenny Kravitz en Fly Away in 1998. Daarvoor hadden we formatie Ships en 1, 2, 3. Dat kon we nog tellen ook in die tijd. 2005 was het trouwens. En De Mo en Fred Astaire uit 1981. Eens even kijken op het klokje. Oh, dat is mooi. We zijn 1 minuut eerder. Nou, dat hebben we dan mooi ingepland. Kom mooi uit, want we gaan door naar het tweede item in deze show. En je weet het al, het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: En hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Oranje Party Radio. Deze week een speciale special rondom natuurlijk de enige echte Koos Albert. Je hebt het al kunnen zien op onze social media. Prachtige mooie foto met Koos van enige jaren geleden. En zoals afgesproken met ook de familie de goedkeuring. Deze week een special rondom Koos Albert. Dat allemaal in dit eerste uurtje. En nog veel en veel meer lekkere muziek. Je hoorde net al onze fantastische schijf. De nieuwe single van Els Bakker. En ja man, de sleutel tot mijn hart. Wij gaan even lekker terug in de tijd. En dat gaan we doen dus met onze artiest van de week, Koos Albert.
1: De artiest

En zoals ik afgesproken met de familie Krommenhoek, oftewel de familie van Koos Alberts, Joke en Christa en nog veel meer uit die familie. Een mooi eerbetoon aan Koos Alberts. Die muziek mag nooit verloren gaan. In natuurlijk ook Oranje Party Radio. We gaan het eerste uurtje afsluiten met de grote zomerrit van dit jaar. Van onze vriend van de show, Rutger van Barneveld. En heel binnenkort hoor je hem met een exclusief interview. Hier natuurlijk in ons programma. En in het zusterprogramma De Goud en Fout Show Radio. Live opgenomen bij de Buma NL Awards. Nu dus, laatste van het uurtje. Eerste uurtje, Rutger van Barneveld.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
2: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
3: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials. Dit is de nieuwe fantastische schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten, nieuw.

0: Dat was natuurlijk onze artiest van de week. Niemand minder dan Koos Alberts. En die muziek zal nooit verloren gaan. En die blijf je horen in Oranje Party. En ook natuurlijk in de Goud en Fout Show. We sluiten de Oranje Party van deze week af. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En we gaan eruit met de man die binnenkort bij ons te gast is in de show. Ik heb het over niemand minder dan Justin de Wild. De grote man van Cheerio. Hij heeft nu ook een nieuwe single uit met Donnie. Maar natuurlijk even nog Cheerio. En ik zeg adio en tot volgende week.
1: Hallo, ik ben Justin de Wild. En ook ik luister.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo. Mannetje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Het is weer tijd, het is de hoogste tijd zelfs, voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige amazing programma Just Touch met ondergetekende Johan de Graaf, en het allemaal vanuit studio nummertje 2. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België en Vlaanderen. En wij doen het allemaal vanuit onze vertrouwde studio, studio nummertje 2. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En natuurlijk het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik het erbij, dan gaat het weer helemaal goed komen. Verderop in het programma, de Hollandse amazingplaat van toen. En ook Glenn Robbins is nog steeds van de partij met zijn zomerhit, de zomermelodie. En wij zitten met smart te wachten op zijn nieuwe single. En hij heeft beloofd dat hij er binnenkort wel weer aan ziet te komen. Dus dat geeft de burger weer moed. Ik tel tot 3, 1, 2, 3 van Guus Meeuwis en Vagant. Dat was natuurlijk een man uit Brabant, uit Nederland. En daar gaan we langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij de formatie Clouseau. Ze zijn met z'n tweeën. Met de plaat Ik Zing, en die komt uit De Beste Zangers van 2026. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen aan de show. Dit is Just Touch.

was toch een uitstekende single, waar of niet, deze van Clouseau. Uit die tv-hit in België, Vlaanderen. Hè? De beste zangers van 2026, getiteld Ik Zing. Hier is Mart Hoogkamer. Met zijn nieuwe plaat, De Kroegen in de Hemel. Is er nog koffie trouwens? Want de koffie is alweer bijna op, maar eerst even Mart.

Dat is toch wel een lekkere plaat, hè, van de man in Spanje. Dit is ook zo'n singeltje van Mart Hoogkamer. En die andere grote hit, hè, Ik ga zwemmen. Opgenomen hier bij ons, hè, in Leiden was dit trouwens, hè, Ik ga zwemmen. Moet je maar eens gaan kijken. Hè. Inderdaad, de kroegen in de hemel van de Mart Hoogkamer. Hier is Niels de Stadbader. Met Ademnood.

0: not.
1: Waar is de koffie?
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Waar is de koffie?

grote dikke hit of niet, zoals deze van Thomas Berger hier in Jazz Dutch. Met Als je de keuze had. Daar is hij, dames en heren, daar is hij. Ja, onze vaste huisartiest, Glenn Robbins. We zitten inderdaad met smart te wachten op zijn nieuwe single. Maar ja, we doen het nog even met de

toch een plaat die niet verveelt? Of heb ik ongelijk? Ik dacht het niet, hè? Dacht ik niet, nee. En de Glenn Robbins was dit met de zomermelodie. Muziek, we gaan overschakelen naar Nederland. Hier is Samantha Steenwijk.

Je weet heel goed wat je doet als een uitstekende single of niet, zoals deze van Samantha Steenbeek, Maxime en Badet. Hoe dan ook.

is ook een beetje onze vaste huisartiest. En net zoals Glenda Robbins, dit is er eentje van de Ron Amsterdam, dames en heren. Zo halverwege het programma Thuis Dutch vanuit studio nummer 2 met een eiland. Een eiland in de zon. We gaan naar België, Vlaanderen. Hier is Sam Gorres.

0: dat is toch heerlijk, die verstaanbare muziek elke keer op jouw radio hier met Just Dutch. En ook onze vaste formule natuurlijk. Eentje uit Nederland en ook eentje uit België, Vlaanderen. Dit is Rock van Sam Horris.
1: Dat de glorie garantie. 1, 2, 3, rock!
2: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?
1: Oké! Okay.

grote dikke hit, hè, trouwens deze van Joey Nicola, Tito de Verano. Hier is Camille. Ah, nu dat je weg bent hier in Just Dutch.

0: Nou, nou, nou, wat een herrie hier in het programma. Dat zijn we toch helemaal niet gewend. Maar ja, dat was een van Camille.
1: Dus nu zeg ik bye bye, het is voorbij.
0: Ja, nu dat je weg bent.
1: Voor altijd, ik wens mezelf het.
0: Wat een ellende allemaal, hè, moet ik zeggen. Nu dat je weg bent en dan is het beter af alleen met Monique Smit en Guido van der Graaf.

Zet je radio maar harder. Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee. Dit is Johan de Graaf met Just Dutch.

dat is toch wel een leuk plaatje, of niet? Soms hier in het programma Just Dutch met Johan de Graaf, Studio 2, Frans Bauer en Billy Dans. Heb je even voor mij? Hier is de single van Larissa.

ze mooi of niet? Soms deze van, waar is ze? Ah, ze is gek op jou. Ik vergeet het bijna, maar straks nog de Hollandse amazingplaat van toen. Wordt dan een Vlaamse amazingplaat. Ook toch wel een keertje leuk om te beluisteren hier in de show. Dit was Renke van Larissa met Gek op jou. Hier is de korrel zout.

Dat is de nieuwe single van Wilfred Gené, dames en heren. Hier zo tegen het einde van de show met De Korrel Zout. Steve Tielens en Piet Huizentruid, zo staat het echt, met hun plaat. Wat hebben we vandaag gedaan? Of wat hebben we vandaag geleerd? Mag ook.

Hey Steve, maar wat sta je hier allemaal uit vindt? Hij kijkt naar heel Hans aangebrand. Zet die oven een keer af, want tak houdt er hier heel Hans af. Zie je hier gereed? Gereed voor een feestje? Alleen we zijn ermee weg.

Dat is Rieger Steve Tielens. En Piet Huizentruut staat er. Of zal het truit zijn, moet ik even navragen. Wat hebben we vandaag geleerd? Nog twee platen in de show. Dit is de ene laatste. Dat is een van Jeroen van Zijlst. En we gaan niet van Roosje naar Roosje.

0: Nou, dankjewel Jeroen van Zijls. En ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ja, toet, toet, toet. De laatste plaat in de show, dat is deze.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe.
1: Dit is Johan de Graaf, Just Dutch.

Nou, het was een prima timing, De Graaf. Meestal gaat het in de soep lopen, maar nu is een uitstekende timing. Raymond van het Groene Woud met de oude Hollandse meezingplaat van toen, de tja-tja-tja. Zit u weer op het programma? Ik zou zeggen, dank allemaal weer voor het luisteren naar het programma Just Dutch. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. De komende twee uur gaan we wederom luisteren naar de hitparade van week 41 van het jaar 2001. En in het eerste uur komen de nummers 40 tot en met 21 aan bod. We openden zojuist met de nummer 40 notering. Daar vonden we Jagged Edge met Where the Party At. Op 39 Nelly tezamen met Saint Lunatics. Bad It Up.
1: Nummer 39.

0: Ze was pas 7 jaar jong toen ze haar allereerste optreden voor het publiek gaf. En ondertussen is ze razend populair in Amerika. Niet alleen als zangeres, maar ook als actrice. Je kon luisteren naar Faith Hill en There You'll Be. Ze stond genoteerd op 36. In die oude hitparade van week 41 van het jaar 2001 kwamen we 7 nieuw binnengekomen platen tegen. En ze staan allemaal op een rijtje. De eerste van die 7 komen we tegen op 34. Shaggy, Love Me, Love Me.
1: Nummer 34.
2: Je mag lekker met de natte,

0: De meisjes uit Vlaanderen waren dat de originele K3 nog met Blub, ik ben een vis aan de ene kant en Oma's aan de top aan de andere kant. Zij waren de tweede nieuweling en ze kwamen binnen op 33. Nog een nieuweling op nummer 32, Destiny's Child Emotion.
1: Nummer 32.

0: Ze waren met z'n drieën en ze bestonden van 1990 tot en met 2006. De formatie Destiny's Child was dat met Emotion. Ze waren de derde nieuweling en kwamen binnen op 32. Nog een nieuweling op 31. Lisa Left Eye Lopez van TLC, The Block Party.
1: Nummer 31.

0: Ze zijn afkomstig uit Friesland en in 1999 wonnen ze het Friese Songfestival. Als prijs mochten ze een single opnemen en dat werd deze. Nieuw binnengekomen als vijfde nieuweling op nummer 30 in de hitparade van week 41 van het jaar 2001. Torres was dat met Children. Nog een nieuweling op 29. Michael Jackson, You Rock My World.
1: Nummer 29.

0: De zevende nieuweling was dat in de hitparade van week 41 van het jaar 2001. Binnengekomen op 28 was dat Solid Session met Janeiro. Op 27 daar vonden we Gabrielle, Out of Reach.
1: Nummer 27.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 25.

0: was de enige hit die ze ooit hebben gehad. De formatie Lifehouse was dat, Hanging by a Moment. We vonden ze terug op nummer 25. Op nummer 21, daar stond Robbie Williams genoteerd met een single met een dubbele A-kant. Aan de ene zijde stond Eternity en wij draaien de andere zijde The Road to Mandalay.
1: Nummer 22.

0: to say.
1: Tot 1995 maakte hij deel uit van de boys band Take That, maar daarna ging hij solo verder. Robbie Williams was dat, dit keer met de Road to Mandalay. We vonden hem terug op nummer 22. Op 21 The Dance Nation, Sunshine.
2: Nummer 21.

spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: Beste luisteraar, van harte welkom bij het tweede deel van de Hitparade van toen. Waarin wij je vandaag mee terug in de tijd nemen naar week 41 van het jaar 2001. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de eerste helft van die oude top 40. En dit uur is het tweede helft aan de beurt. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Daar vonden we de Clubheads en Here We Go. Op 19, Nelly Furtado, Turn Off The Light.
1: Nummer 19.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen. Terug in de tijd.
1: Nummer 18.
2: Your attention please. All passengers for flight 643. Destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

0: afkomstig uit Breda was dat Thijs Verwest, beter bekend als DJ Tiësto. En hij is meermaals verkozen tot beste DJ van de wereld. In die oude hitparade vonden we hem terug op nummer 18 met zijn single Flight 643. Op nummer 16 Jennifer Lopez, Ain't It Funny.
1: Nummer 16.
2: The story of a girl that loves you.

passion of the groove.

0: Het was gebaseerd op de single Space van Sheila and the Bee Devotion, een hit uit de jaren 80. Dit was de allereerste en tevens ook allergrootste hit voor de Zweedse formatie Alcazar, Crying at the Discotheque. We kwamen ze tegen op nummer 14. Op 12, Ticcio, Come Along.
1: Nummer 12.

0: Ze is de halfzus van Nene Shelly en dankzij haar halfzus is ze ook de muziekbusiness ingegaan. Dit was de meest bekende single van Ticcio, Come Along. We vonden ze terug op nummer 12. Op nummer 11, Dante Thomas, Miss California.
1: Nummer 11.

0: Dit was destijds de allereerste single voor deze Amerikaanse dame. Je kon luisteren naar Blue Cantrell en Oeps, Hit 'em Up Style. Zij stond genoteerd op nummer 10 in die oude hitparade van week 41 van het jaar 2001. En in diezelfde hitparade op nummer 8, daar vonden we de Alien Ant Farm, de Smooth Criminal.
1: Nummer

0: Ze werden opgericht in 1994 en in 2001 zouden ze hun eerste wereldwijde hit scoren. En dat was deze. De formatie Train and Drops of Jupiter, oftewel Tell Me, bevonden ze terug op nummer 7. Op nummer 4 Kane, So Glad You Made It.
1: Nummer 4.

0: de tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer

0: Ze studeerde klassieke muziek en ze was 14 jaar jong toen ze haar allereerste liedje schreef. Dit was trouwens haar grootste hit aller tijden. Je kon luisteren naar Alicia Keys en Falling. Zij stond genoteerd op nummer 2. En op nummer 1 in die oude hitparade van week 41 van het jaar 2001, daar vonden we Kylie Minogue. Can't get it out of my head.
1: Nummer 1.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: 1979.
5: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Frantiek en strut your funky stuff. Wat een swingende binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. Was trouwens wel de enige top 40 hit voor deze Amerikaanse disco groep en piekt op 16. Welkom bij de jaren 70. Twee gevarieerde uren ga je weer tegemoet horen. En ik hoop dat je met veel plezier zult luisteren. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. We hebben verder twee muzikale connecties. Een van A naar B. En natuurlijk ook hier albums. The Last Encore van Kayak. En Energized van Fogart. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Hij scoorde de ene hit naar de andere nummer 1 hit. En die kip bleef bij ons heel bescheiden staan op 24 met I Just Want To Be Your Everything.
1: 1977.

De Bee Gees met een heerlijke gouden ouwe First of May. Dat was de 10e top 10 hit en piekte bij ons bij op 2. Ja, en wij verbonden dat met Andy Kip. Ze waren broers van elkaar. En met I Just Want To Be Your Everything hadden de Bee Gees ook hele grote bemoeienissen. En dan zijn we beland bij de Last Encore van Kayak, album uit 1976. Vierde album van de groep. 8 weken hield hij het vol in de album top 50, piekt op 26. En dit is trouwens ook het eerste album op het Vertigo-label, want ze hadden namelijk problemen met EMI. Frits Hiersland, de manager van Kayak, vond dat EMI Bovema niet genoeg deed voor de groep. Hier is The Last Encore.

0: De Jaren 70. Niet zomaar een gouden oude programma. Met Gerard Hanning.
1: What's that spell?

0: die. All right.
1: Ladies and gentlemen, country gentlemen. Fish cheer and I feel like I'm fixing to the rack. Ja, dat was Country Joe and the Fish, opname trouwens van Woodstock. En kwam bij ons ook nog in de top 40 terecht. En van top 40 gaan we naar de Amerikaanse hitparade. En we gaan naar 1979 hier in de jaren 70. De vierde hit voor Cheap Trick en een top 26 hit in de Billboard Hot 100. Hier is Dream Police.

Caribbean Funk, Railroad en Rock and Roll Soul. In Amerika in 1972 was dat de 11e hit voor de groep. En op gitaar hoorde je Mark Farmer. En na deze hit zou de groep van naam veranderen in gewoon Grand Funk. Zometeen een mooie van A naar B, hier in de jaren 70. Maar het eerste nummer dat is blijven steken in de tipperaden. In Amerika was dit de 14e hit, piek top 1. We schrijven 1972 trouwens. En de groep is Free Dog Night. Hier is Black and White.

The Middle of the Road en See the Sky. En dat was de B-kant van Bottoms Up. En dat was in 1972 de zesde top 40 hit en meteen ook de zesde top 10 hit. We zijn beland bij Energize van Fogert. Album uit 1974. Derde album van de groep. De groep is trouwens opgericht in 1971 als afsplitsing van Savoy Brown. En vanaf dit album wat we nu gaan draaien, gaan de LP's goed lopen. Althans in de Verenigde Staten. Buiten de Verenigde Staten is de groep een klein beetje populair. Maar ze zijn wel heel erg goed. En dat gaan we ook bewijzen met het nummer wat we nu gaan draaien. Nothing I Won't Do.

Kitty Wright en Let Me Be Your Lovemaker. In 1973 de vijfde Amerikaanse hit. En de start van haar carrière was in de familie Cosbo-groep Echoes of Joy. En dan een muzikant, die heeft ook heel veel sessiewerk gedaan in de Stax Studios. We hebben het over Isaac Hayes, helping ons een groot hit, Team from Shaft. In 1970 in Amerika, zijn vierde hit en een top 42 hit, I Stand Accused. En dat is dan ook bijna het einde van het eerste uur van de jaren 70. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug.

0: Je luistert onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Yes, sir, boy.
4: 1978.

Patrick Juvet en I Love America. Dat was de tweede en laatste top 40 hit voor deze discozanger. Die geboren is in Zwitserland en later verhuisde naar Frankrijk. En een lekkere swingende binnenkomer voor het tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je er trouwens bij bent. En je gaat zometeen genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die albums Energized van Vogert. En The Last Encore van Kayak. En over albums gesproken, aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En daarvoor gaan we naar 1979, Vitesse. De eerste hit. Groep is opgericht door Herman van Boeien. Zat onder andere ook in George Cash. En Herman Brood was ook nog een tijdje lid van Vitesse. Maar niet meer in dit jaar. Hier is Rock'n'Roll Band.

0: Voor deze muzikale connectie doken wij weer het Nederpoparchief in. We kwamen bij 1971 uit Panda en Stranger. In de groepen zaten JP Den Tex en Herman van Boeien.
1: De 5 uit de Nederlandse top 10 van
0: 16 oktober 1971.

Op 10 een prachtig eerbetoon aan Hernie Kaagman, de zangeres van Earth and Fire en Song of the Marching Children. We hebben de albumversie gedraaid. Was trouwens de 5e hit en 5e top 10 hit. En die albumversie staat op Song of the Marching Children. Zometeen op 6, Tony Ronald, Help Get Me Some Help. Enige hit voor Siegfried Anton den Boer. En na zijn diensttijd vertrok hij naar Spanje. Maar we gaan eerst naar 8, John Dummer's Famous Music Band. Had 1 top 40 hit en de bandleden Ian Thomas en Dave Kelly werden later lid van The Darts. Hier is 9 by 9.

0: Op 4, Mimi Blue van de Poptops, hun eerste top 40 hit. Ze komen uit Spanje en de zanger is Phil Trim en die komt uit Amerika. We hebben de nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van 16 oktober 1971. Earth and Fire met Storm and Thunder op 10, 9. Winfield & Cook, Only Lies. John Dummer's Famous Music Band, 9 by 9 op 8, 7. Het Soldaatje, de zangeres zonder naam. En Tony Ronald, Help, Get Me Some Help op 6, 5. Golden Earring, She Flies on Strange Wings. De Poptops, Mimi Blue op 4, 3. The Middle of the Road, Soli Soli. En op 2 de Poppies. En ik had het beloofd, we gaan de nummer 1 draaien. En dat is de eerste hit voor Rod McKune. Soldiers Who Want to Be Heroes.
1: 1971.

Jérôme, die bij ons een hele mooie hit had met C'est moi, had meer hits te pakken in Frankrijk in 1973, Mahatan. En dan zijn we beland bij En het Juist van Fogert, album uit 1974, derde album van de groep. Hier is Fly By Night.

Decorate Your Own House van Kajak van het album The Last Encore. Dat was een album dat verschenen is in 1976. Vierde album van de groep. Brengt ons helaas alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En je kunt het altijd herbeleven. Want binnenkort zet ik hem op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik had het beloofd nog twee tracks van albums. Waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga je nu alvast een track van horen. Zometeen Rock of Ages van de band uit 1972. Vijfde album. Prachtig live album. En duet. En we hebben Slick. Uit 1976. Het eerste album. En dat heet gewoon Slick. En Bom Bam. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag nog en graag tot de volgende week.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Ja, je kan al een soortje goede zangeressen combineer je met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus...

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die Marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die niet geland waren.

Dust in the Wind, dat is ook een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of wel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Akar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Perry Timmerman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: The story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden en Lutte helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get